Heel lekker. Dadels in melk. Dat was het voor deze zondag in Hasselt. We zijn hier nog heel de week. We hebben onder andere qua muzikale gasten Case, Choice, LaRue.